0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Pst, vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
7: Club Morfeo, goedemiddag.
8: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
7: Ja, we zijn al open hoor.
8: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
7: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
8: Geweldig, tot

0: Nieuws heb ik.
1: Oké, come on. Let's go.
2: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Een recordaantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Het Koning Boudewijnstadion was het strijdtoneel van de supporters van Anderlecht en Union tijdens de finale van de Beker van België. Het stadion liep aanzienlijke schade op tijdens de match die na verlengingen met 3-1 werd gewonnen door Union. De Brusselse scheep van Sport Florence Frelinks heeft de vastgestelde schade met de grootste kracht veroordeeld. Met name in de tribune van Anderlecht. De club krijgt de factuur toegestuurd.
0: Radio.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Tot 5 jaar cel en bijna 1 miljoen euro aan drugswinsten. Dat vorderde het Openbaar Ministerie van een 6-koppige drugsbende die op grote schaal drugs leverde in de regio rond Kortrijk.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere friet.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
3: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Daarnaast de scherpe prijs en vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, bouwmetje toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
4: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Het regionale nieuws.
8: Ruben Mardulier, een kunstenaar die in Oostende woont, heeft zijn bijzondere wandeltocht tot een goed einde gebracht. De Vlaams-Brabander stapte van aan de kust tot aan het Signaal de Botrange, het hoogste punt van België, met een emmer zeewater. Goed voor een tocht van 2 weken en 270 kilometer. In de Hoogvenen heeft hij het emmertje symbolisch uitgegoten om aandacht te vragen voor de stijgende zeespiegel. In Adegem, bij Maldegem, gaat het gemeentebestuur een nieuw cultureel centrum bouwen. Een school zal het overdag gebruiken als klaslokalen. Het huidige cultureel centrum is oud en te klein. En ook de school is aan nieuwe lokalen toe. Daarom gaan ze het nieuwe gebouw in de toekomst delen. In Vraassenen, een deelgemeente van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, is een dodelijk ongeval gebeurd. Een kleine schoolbus werd in de flank aangereden door een vrachtwagen. De begeleidster van de bus overleefde de klap niet. Een onoplettendheid van de chauffeur van de schoolbus zou tot het ongeval hebben geleid. De chauffeur testte negatief op alcohol en drugs. In Leuven zijn zaterdagmiddag enkele jonge vossen gered die vastzaten op een plat dak. De vossen waren vanuit een hoger gelegen bos op het dak gesukkeld, maar ze waren nog zo klein dat ze niet over de rand geraakten.
9: Een 50-tal sportievelingen liepen samen de resterende meters van de tekortmarathon in Kortrijk, die 2 weken geleden doorging. De ludieke loop werd in het leven geroepen omdat sommige lopers tijdens de halve en volledige marathon enkele meters tekort kwamen om de officiële afstanden te bereiken. Een mooie, maar toch wat bescheiden opkomst gezien de heisa die er rond ontstond. Blijkbaar lagen hier toch niet zoveel mensen wakker van, besluit organisator Jill Honoré.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vandaag is opnieuw zonnig met vooral in de ochtend soms wat hoge wolken. In de namiddag verlaten de hoge wolkensluis ons land in het oosten. Het wordt erg warm met maximaal tussen de 24 en tot zelfs 30 graden. Lokaal zelfs 31 graden.

0: Een ouder echtpaar komt met een voorschrift voor Viagra aan bij de apotheek. En de man vraagt hoeveel de pillen kosten. Ze kosten 25 euro per stuk, meneer, antwoordt de apotheker. Dat is heel duur, zegt de man. Doe niet zo krenterig, zegt zijn vrouw. Wat is nu 50 euro per jaar? Een man vraagt aan Nadia. Ik heb hier een bak met 99 witte knikkers en 1 rode. Hoeveel procent heb je dat je de rode trekt? Nadia zegt 50% kans. Nee, zegt de man. Luister goed. Ik heb 99 witte en 1 rode. Hoeveel procent kans heb je om de rode te trekken? Nadia zegt weer 50% kans. Waarop de man vraagt, leg eens uit. Nu, zegt Nadia, of je pakt hem of je pakt hem niet. Een mop over een eigenwijze man. Toen hij voor de rechter stond als de dader van een bankoverval die hij wel degelijk gepleegd had, gaf hij niet toe. De rechter zei, man, hoe kan je nog ontkennen? Ik kan wel 100 getuigen aanwijzen die het gezien hebben. Waarop de man antwoordde, dat is nog niets. Ik kan er wel 1000 aanwijzen die het niet gezien hebben.
1: Radio Ommeland 104.9 FM.

0: nieuwe oud-goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral...

0: Daalt je energiefactuur? Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar. Taxi bestellen? Taxi Custer bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen? Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 10 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
3: Radio Ommeland.
0: Ommeland. Ommeland.

Als je oud van de groot ziet, zal er zijn, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Op 21 mei werd een vermiste Belgische wandelaar levend teruggevonden. De 62-jarige man werd 8 dagen eerder opgegeven als vermist door zijn familie. Hij werd aangenomen in het ziekenhuis of opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeert nu in een stabiele toestand. Het weerzien was heel emotioneel, vertelt een Vlaamse vrijwilliger die aanwezig was op de reddingsoperatie.

0: welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: De huldiging vrijdagavond op de Groenmarkt wilde hij het met niet zoveel woorden zeggen, maar het besluit van Wouter Franke staat vast. De slotmatch tegen KV Mechelen wordt zijn laatste als STVV-coach. Na een historisch seizoen wenkt een buitenlandse uitdaging.

Je hoeft echt niet bloedmooi te zijn om iets in mij los te maken. Ik neem wel genoegen met alleen je lijf, zolang ik maar van 's avonds tot 's ochtends vroeg van je kan genieten. En maak je geen zorgen als je niet zo ervaren bent, want laat alles maar aan mij over. Ik doe het je wel voor. Geld is ook niet belangrijk. Al ben je straatarm, ik neem toch verkering met je. Maakt me ook niet uit of je cool bent of niet. Blijf maar gewoon jezelf, dan kunnen we samen de wereld wel aan. Maar beloof me dat je geen rare dingen gaat doen om indruk op me te maken. Dus geen rare taal, geen overdreven geflirt en geen raar gedoe. Zolang ik maar in je hoofd rondspook, dan ben ik al tevreden. Laat alles maar aan mij over. Dan zorg ik er wel voor dat jij het naar je zin hebt. Want, weet je, ik hou wel van sterke vrouwen. Die zijn het uiteindelijk die de dienst uitmaken in deze wereld. Niet van die meisjesachtige vrouwen die alleen maar mooi zijn en verder niet. Of die zich meer naar hun schoenmaat gedragen dan naar hun leeftijd. Wat maakt het mij uit of je wel of niet naar Dynasty kijkt? Als je denkt dat je daarmee status haalt, ben je bij mij aan het verkeerde adres. Wees nu maar gewoon jezelf, dan zorg ik er wel voor dat ik iets bijzonders van je maak. Want meisje, al dat soort dingen zijn helemaal niet belangrijk voor mij. Eigenlijk verlang ik maar twee dingen van je. Je tijd en je zoen. Dan ben ik helemaal tevreden. Prince met Kiss.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De voetbalinfrastructuur van ons genoegen Vorselaar is toe aan vernieuwing. Die noodzakelijke opfrissing biedt tegelijkertijd een kans om breder te kijken naar de toekomst van sport en vrije tijd in Vorselaar.

0: is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Niemand komt graag terecht in een ziekenhuis. Maar een hospitalisatieverzekering met een plus... kan het net iets draaglijker maken. Met onze HospiPlus-kaart kan je rustig herstellen zonder facturen te tellen.
2: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
3: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
6: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
7: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geprivilegieerde fietsroute.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het regionale nieuws.
3: In Schuiverskapelle bij Tielt is de Kapellekeswandelroute officieel geopend. De nieuwe wandellus van 10 kilometer loopt langs een tiental kapelletjes. De route moet de religieuze geschiedenis van het dorp bekender maken en mensen uitnodigen tot rust en bezin.
4: Een vrouw van 19 uit Zwijndrecht is vrijgesproken voor poging tot doodslag op een man van 29 die vorig jaar haar en een vriendin fysiek had lastiggevallen op de grote Kouwenberg in Antwerpen. Na een analyse van bijkomende camerabeelden oordeelde de correctionele rechtbank dat de vrouw uit wettige zelfverdediging handelde toen ze de dronken man stak met een mes. In Gent bezet een 40-tal gemaskerde pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de universiteit. Ze drongen het gebouw binnen, kropen op het dak en brachten ook graffiti-boodschappen en spandoeken aan. Ze eisen dat de UGent alle Israëlische samenwerkingen stopzet. Het protest is al 5 weken aan de gang, maar escaleert nu.
2: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: In Brugge hebben verschillende vredesorganisaties actie gevoerd tegen de oorlog in Palestina. Actievoerders verzamelden Brugge en vormden een stiltecirkel dat al voor de

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Daarnaast de scherpe prijs en vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen met tuinmeubilair, bouwbietje toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuur. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee. Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt. Omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Euroshop. Taxi bestellen. Taxi Custom bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Een recordaantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Op zoek naar eten trekken de bastaards Atijn Rupsen massaal rond aan de Belgische kust. Als ze, ja, ze in contact komen met je huid, zorgt dat voor jeuk, irritatie of zelfs tranende ogen. En dit jaar zijn er op sommige plaatsen wel bijzonder veel. Aldus Natuurpunt.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Het Internationale Energieagentschap waarschuwt dat de commerciële olievoorraden snel uitgeput raken en dat met de moeten grote vakantieuittocht op het noordelijke halfrond nog beginnen. De kans dat de benzineprijs nog verder gaat stijgen is bijzonder groot, waarbij een vakantierit naar zonnige zuiden zal dreigen peperduur te worden.

Ik hou het niet langer meer vol. Hoe eerder ik haar weer zie, hoe beter het is. Het is alweer veel te lang geleden dat ik haar voor het laatst heb gesproken. Hoe lang zal het zijn? Een paar dagen. In ieder geval veel te lang voor mij. Ik zou er echter niet tegen kunnen om haar nog een dag te moeten missen. Ik word zo langzamerhand gek, lijkt het wel. Ach ja, het zijn van die clichés die je van alle mensen hoort die net verliefd zijn. Maar ze zijn waar. Als je elkaar net kent, wil je elkaar zo vaak mogelijk zien. En dat is in onze situatie niet het geval. Maar het lijkt wel alsof zij er niet zo'n vaart achter zet. Nee, als ik haar vertel dat ik haar wat vaker wil zien, dan haalt ze haar schouders op. Ze nipt wat van haar wijn zonder te kijken. Ze doet net alsof ze naar me luistert. Maar ik weet dat ze stoïcijns blijft voor mijn vragen. Ze heeft me helemaal onder controle. Blijkt maar weer. Ze heeft geen genade met mijn hart dat zo naar haar verlangt. Ze gaat gewoon haar eigen gang zonder mij daarin te betrekken. Ach ja, ik had het moeten weten. Ze zei vanaf het begin al dat ik er niet zo erg veel van zou moeten voorstellen. Dat ik me niet rijk zou moeten rekenen. Maar ja, dat ben ik dus wel gaan doen. En dus zit ik hier met de gebakken peren. Ik wil haar altijd bij me hebben. Maar zij is aan de macht. En wat zij wil, dat gebeurt ook. Daarom moet ik me er maar bij neerleggen. Als ze zegt dat een liefje voor een dag wel genoeg is. Maar ik wil zoveel meer dan alleen maar een weekendliefde. Weekend Love, The Golden Earring.

0: Radio Ommeland op 104.9 FM.
1: In de toezicht deze dag.
2: Stadsradio Nieuwsflits.
3: Achteraan in de kerk van Kalmthout Centrum krijgt een nieuw schilderij. Het gaat om een drieluik dat werd gemaakt door Albert Carpentier. Met onze familie schenken wij dit werk aan mijn oom. Graag aan de kerk van Kalmthout, zegt nog de Guido Carpentier.

0: La Rote Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: E-factuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: In Limburg komen er 3 gezinshuizen voor kwetsbare kinderen bij. 2 openen binnenkort. Voor een derde heeft Vlaanderen nu extra middelen vrijgemaakt. Het initiatief moet kinderen uit de jeugdzorg een meer huiselijke en stabiele opvang bieden.
7: In Deurne trekken senioren voortaan wekelijks samen op gezondheidswandeling door het Rivierhof. Met het nieuwe project Mee op Stap willen u Antwerpen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde ouderen meer laten bewegen en sociaal isolement tegengaan. Onderzoekers volgen de deelnemers een jaar lang op.
6: Aan de Westkust heeft de politie 4 taxichauffeurs opgepakt die zich lieten betalen om transmigranten te vervoeren. Nadat de politie hen ondervraagd had, werden ze vrijgelaten. Hun taxis zijn wel in beslag genomen, zegt het parket. Het waren politiepatrouilles van Zone Westkust die eind vorige week de vaststellingen deden in 2 gemeenten.
5: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Terwijl ons land zijn eerste zomerdagen beleeft, maken grote delen van Europa zich op voor extreme hitte, met pieken tot 38 graden in Spanje, mogelijk 33 graden in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijk blijft het in Turkije en Griekenland opvallend frisser. De weerdiensten zien één duidelijke verklaring voor de contrasten. De hittekoepel. Dat is een systeem dat de warmte vasthoudt en zichzelf versterkt, zegt weerman Frank de Bozer.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 0477 95 76 12.
3: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
4: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
5: Ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Vetor Poorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetor Poorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetor Poorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
9: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

Vrouwen uit de grote stad zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Ze hoeven maar lief te glimlachen en alle deuren gaan voor ze open. Eén rijke vent aan de haak slaan en ze hoeven zich nergens meer zorgen om te maken. Ze hoeven zich alleen maar een beetje op te dirken en het spelletje mee te spelen. Maar ja, als het donker wordt, is zo'n groot huis toch wel eenzaam. Er hangt een groot prijskaartje aan het sprookje dat die vrouwen voor zichzelf hebben bedacht. Vooral als ze zich realiseren dat ze opgesloten zitten in een gouden kooi met een man die niks om zo'n vrouw geeft. Dus wat doen ze dan? Ze verontschuldigt zich met een smoesje en ze gaat de deur uit. Maar haar man weet natuurlijk wel beter. Hij weet wel waar ze naartoe gaat en met wie ze hem bedriegt. Met kloppend hart rijdt ze naar de andere kant van de stad, waar de man van haar droom op haar wacht. Die weet tenminste wat zij wil en wat ze nodig heeft. Af en toe weer eens het gevoel krijgen wat ze vroeger altijd had, dat wil ze eigenlijk. Niks meer en niks minder. En als ze dan in elkaars armen vallen, fluistert ze in zijn oren dat hij nog even geduld moet hebben. Dat ze binnenkort definitief voor hem kiest en voor altijd bij hem zal blijven. Maar ze weet dat dat een leugen is, omdat ze maar niet kan kiezen. Na een paar uur ligt ze nog steeds wakker in bed. Ze staat op en schenkt voor haarzelf iets sterks in. Hoe heeft het toch zo ver kunnen komen met mij? De gedachte brengt haar terug naar een onbezorgde schooltijd. Naar haar eerste vriendje, maar er is geen weg meer terug. Ze heeft het allemaal verpest voor zichzelf. En ze had het nog zo goed gepland. Je kunt je nu eenmaal niet verschuilen achter een lief gezicht. Je kunt je niet langer verstoppen achter de eens zo betoverende glimlach, want ze weet dat er in die stralende ogen van haar alleen maar leugentjes te lezen staan. Lying Eyes, dit zijn de Eagles.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Braschaante is een wagen gecrashed tegen een boom. De 5 inzittende jongeren van 16 en 17 jaar oud in Braschaat zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is intussen overleden. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de jongeren wellicht tegen 100 km per uur reden in de zone 30.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Klot zit zoals altijd. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Sinds vorige week rijdt de Hasseltse bioboer Pieter zijn vee naar de buiten, waar ze kunnen genieten van het malse voorjaarsgras. Maar het transport is niet zonder gevaar, zo blijkt. Vandaag werd mijn grootste angst namelijk werkelijkheid. Ossen springen uit de vrachtwagen tijdens de tocht naar de weide.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Dit is Radio.

0: voor jou. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. 't Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Euroshop. Ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè?
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
8: Goedemorgen, goedemorgen.
7: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: Zelzate gaat een belasting invoeren voor eigenaars van tankstations. De gemeente ligt op de grens met Nederland, waar de brandstof veel duurder is. Veel Nederlanders komen daarom over de grens in België tanken. Maar inwoners klagen dat er te weinig capaciteit en parking is voorzien.
6: Bij een nieuwe controleactie aan het Heizelplateau heeft de Brusselse politie afgelopen weekend 6 voertuigen in beslag genomen. In totaal stelde de politie 13 processen verbaal op. De actie was gericht tegen zogenaamde rodeo-rijders die vaak samenkomen in de buurt van het Atonium. In Brugge zijn 73.000 mensen naar het openingsweekend gegaan van de nieuwe kunsthal Brusk. Burgemeester Dirk de Vouw van de CD&V is onder de indruk van het enthousiasme van vele Bruggelingen die Brusk voor het eerst bezochten. Ze zien het als een nieuwe start voor de stad, vergelijkbaar met de mijlpaal van 2002, toen Brugge culturele hoofdstad van Europa was.
5: In Gent worden jaar na jaar meer nieuwe jobs gecreëerd. Daarmee doet Gent het beter dan Antwerpen en het Vlaamse gemiddelde. De stijging komt er met dank aan de technologie- en innovatiesector, de haven en de vele start-ups. Die laatste sector is intussen 61 miljard euro waard. 1800 nieuwe jobs in Gent zijn direct gelinkt aan buitenlandse investeringen.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag hoge wolkensluiers. Tijdens de namiddag wordt het erg warm. Tot zelfs 27 en plaatselijk 31 graden. Vanavond en vannacht liep bewolkt tot helder. In de loop van de nacht drijven er wat wolkenvelden binnen aan de kust. En vormt er lokaal wat nevel of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden.
4: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In cultuurcentrum CC Het Bolwerk stond jong spreektalent centraal tijdens een voordrachtwedstrijd van GO Tienerschool Tam Gram en GO Vrijnetschool De Zwierenzwaai. Beide scholen sloegen voor het eerst de hand in elkaar voor het evenement nadat Tam Gram vorig jaar al een succesvolle eerste editie had georganiseerd.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Club Brugge is na een zenuwslopende 2-2 tegen KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen van België. Onze titel is een zegen voor het voetbal, zegt de coach Ivan Leko. Er waren heel wat feestjes. Daags na de titelmatch zat Hans van Aken nog steeds op een roze wolk. In Knokke gaf de aanvoerder van Club Brugge een interview, waarbij hij zegt dat hij natuurlijk ook helemaal ging uitleven. Woorden doen me heel veel. Bart Verhagen noemde hem tijdens een interview de beste speler ooit van Club Brugge.
1: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Colte Heijerweg 45 in Gistel. La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
0: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen, met tuinmeubilair, bouwbietje toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
3: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselaren. En ook op autos-dewulf.be.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 1 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft De Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een toegangsticket voor Harvard. Voor velen blijft het een droom, maar de Genkenaar Xabi Wekeman mag zich wel opmaken voor een zomer aan de topuniversiteit. Het is een kans waar ik het heel dankbaar voor ben, zegt de man.
0: Ommeland. Info@radioommeland.be.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Gent onderzoekt voor 24 zones in de stad of daar meer woningen kunnen bijkomen. Onder andere Wondelgem en Sint-Amandsberg staan op de lijst. Gentenaars moeten inzien dat dit in ieders belang is. Tegen 2040 zijn 20.000 extra woningen nodig in de stad.

0: Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De Europese Unie en Mexico hebben vrijdag in Mexico-stad een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Zo verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. Met ook een nieuw samenwerkingsakkoord willen de twee hun samenwerking versterken in tijden van groeiende globale onzekerheid door onder meer het tarievenbeleid en de Amerikaanse regering, Chinese exportbeperkingen en de oorlog in Iran.
1: Radio Ommeland.

0: naast Het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roestelaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roestelaren. En ook op autos-dewulf.be.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: Daalt je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar. Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Morfio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfio is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
4: Oh, oké, geef mijn auto sleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
4: Ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Maar nee, Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssen.
4: Schmidt.
1: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
1: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
6: Het is prijs voor Yuri Tielemans en Amadou Onana. Met Aston Villa hebben de Rode Duivels de Europa League gewonnen. STVV keek met de glimlach mee, want in een ideaal scenario krijgt het Europees ticket van STVV voor volgend seizoen zo nog een update. In Lommel is de nieuwe fietsroute Oorlogsmomenten aan de grens geopend. De stad Lommel heeft die route gemaakt met het Nederlandse dorp Bergeijk. De route bestaat uit twee lussen van bijna 40 kilometer en verbindt in totaal 21 oorlogsmonumenten.
7: De afbraakwerken op de site van de oude bibliotheek in de Boomgaardstraat in Aalter zijn zo goed als klaar. Op de site stonden niet alleen de oude bibliotheek en de oude smidse, maar ook het lokaal waar jongerenclub Club 70 vroeger gevestigd was. Er werd de voorbije weken dus een enorme brok nostalgie afgebroken in Aalter. De hele site werd in november 2023 verkocht. Volgens het gemeentebestuur is de vergunning ondertussen afgeleverd om op die plek een nieuwe tandartsenpraktijk te bouwen.
1: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vandaag hoge wolkensluiers. Tijdens de namiddag wordt het erg warm. Tot zelfs 27 en plaatselijk 31 graden. Vanavond en vannacht liet bewolkt tot helder in de loop van de nacht drijven. Er wat wolkenvelden binnen aan de kust en vormt er is lokaal wat nevel of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden.
1: Ommeland. Voor regio Brugge.
8: Oh, happy.

Soms zou ik willen dat jij een dolfijn was die in alle vrijheid kan rondzwemmen. Die dieren doen dat nooit in hun eentje, maar samen. Daarom zou ik willen dat wij allebei dolfijnen zouden kunnen zijn. Het klinkt vreemd, maar misschien is dat wel de enige manier waarop jij en ik bij elkaar kunnen blijven. Want er is anders niets dat ons bij elkaar houdt. Maar desondanks denk ik dat we het wel redden met z'n tweeën en iedereen versteld doen staan. Dan ben ik jouw koning en jij mijn koningin. Dan zie ik ons weer samen daar bij die muur, met de dreiging van kogels en geweerschoten over onze hoofden, als we daar moesten schuilen. Maar we hadden elkaar en dat was genoeg. Daar stonden we dan in elkaars armen aan de goede kant van de muur. De andere kant, die wij niet konden zien, daar was de stad van schaamte. De stad die wij met z'n tweeën moesten zien te veroveren. Maar er is helemaal niets dat ons in onze strijd helpt. We staan er helemaal alleen voor. Misschien houden we onszelf voor de gek en kunnen wij het allemaal niet met z'n tweeën redden. In dat geval kun je misschien maar beter gaan. Maar ooit zal het hier veilig genoeg zijn voor ons tweeën. Op die dag komen wij weer bij elkaar. Want wij zijn de helden. Ook al is het maar voor één dag. Ondanks alles komen wij toch als helden uit de strijd. David Bowie, Heroes.

0: Gelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen.

0: Ai, Schmidt.
1: Nee, ik heet Janssens, hè.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Maar nee, Janssens.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
1: Janssen.
0: Schmidt.
2: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
0: Schmidt.
2: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugsesteenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Vetorpoorten, aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Nee hoor, geen grap. VNZ betaalt tot 1400 euro aan tandzorgen terug. En met onze TandPlus-verzekering daarbovenop tot 2500 euro. Zo lach je met plezier al je tanden bloot.
5: Het Vlaamse Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
6: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 2:00.
7: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie.
1: Vlaamse minister van Justitie Zuhal Demir waarschuwt voor het hoge aantal mensen met een enkel band die onder toezicht staan van het Vlaamse Centrum Elektronisch Toezicht. Vandaag gaat het om 2099 mensen. Dat is een dagrecord. Het is geen record waar je vrolijk van wordt en het einde van de stijging is voorlopig niet in zicht, zegt Demir in een persbericht. Voorbije weken werd het dagrecord meermaals gebroken.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland. 104.

Vroeger was het hier nog mooi en rustig. Maar nu is alles veranderd. Het paradijs is gesloopt. Ze hebben het geasfalteerd. En nu is het een somber parkeerterrein. Met daaromheen een roos hotel, een saaie winkel, een zogenaamde hippe club. Ik moet er alleen maar van zuchten als ik het zie. Maar ja, zo gaat het wel vaker. Je weet pas wat je mist als het weg is. Het paradijs is weg. We moeten het nu nog maar doen met dat parkeerterrein. Daar houdt het nog niet mee op. Het gebeurt overal. Onlangs was ik op een plaats waar je zelfs moest betalen om een paar bomen te kunnen zien. Een soort bomenmuseum. Toen ik vroeg wat er met de gewone bomen was gebeurd, hoorde ik dat ze waren omgehakt. Dus als je op die plek nog een boom wil zien, moet je er $1,50 voor neertellen. Het moet niet veel gekker worden. En ze doen het om de wereld beter te maken, zeggen ze. Omdat wij het nu eenmaal zo willen. Nu, van mij mag elke boer zijn bestrijdingsmiddelen vanaf vandaag weggooien. Ik vind het niet erg om een paar rotte plekjes op mijn appel te zien. Zolang ze de bloemen en de bijen maar met rust laten. Het paradijs, zoals we dat kenden, gaat langzaam kapot. Nog even en de hele wereld is één groot geasfalteerd parkeerterrein met lelijke gebouwen eromheen. Tot overmaat van ramp hoorde ik gisteren laat de klap van een autodeur. Toen ik ging kijken, zag ik nog net hoe een grote gele taxi wegreed. Met mijn grote liefde erin. Ze hield het voor gezien bij me, had ze kort daarvoor tegen me gezegd. Opnieuw moest ik diep zuchten. Je weet namelijk pas wat je mist als het er niet meer is. Of het nu om een mooi stukje natuur gaat of om je grote liefde. Big Yellow Taxi met Counting Crows en Vanessa Carrollton.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een Brusselse onderzoeksrechter heeft een cipier van de gevangenis van Haren aangehouden in een onderzoek naar het bezit en de verkoop van verdovende middelen en ambtelijke corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel na berichtgeving via de SUD-info.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.

0: afstanden.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
5: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Het regionale nieuws.
7: Een 17-jarige jongen zonder rijbewijs die drugs had genomen is kort na middernacht met een auto gecrashed op een rotonde aan de Toekomstlaan in Herentals. Dat gebeurde na een lange politieachtervolging op de E313 vanuit de provincie Limburg. De drie inzittenden raakten niet gewond. Ruben Mardulier, een kunstenaar die in Oostende woont, heeft zijn bijzondere wandeltocht tot een goed einde gebracht. De Vlaams-Brabander stapte van aan de kust tot aan het Signaal de Botrange, het hoogste punt van België, met een emmer zeewater. Goed voor een tocht van 2 weken en 270 kilometer. In de Hoogvenen heeft hij het emmertje symbolisch uitgegoten om aandacht te vragen voor de stijgende zeespiegel.
6: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Horst Arts and Music Festival heeft in het Aziatpark in Vilvoorde de deur geopend en daarmee meteen ook de festivalzomer geopend. Tot en met nu werden dagelijks zo'n 14.000 feestvierders verwacht. Meer dan 120 binnen- en buitenlandse artiesten maakten de dansvloer onveilig.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

PFAS-vervuiling op de site van Shamrock Technologies in Tongeren wordt sinds 2025 onderzocht door het Limburgse parket. Dat verklaarde milieuadvocaat Isabel Larmusso tijdens een infoavond van de Tongerse partij Burgers Eerst.

Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Geest.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: gesegregeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 3:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Er was regenwind en koude voorspeld, maar uiteindelijk bleef het zaterdag lekker droog. Op de vijfde editie van Rock Affligem, meer dan 11.000 festivalgangers vonden de weg naar de Bellekouter en genoten van de sfeermuziek en optredens. Onze lieve heer is van Affligem, dat is nu wel duidelijk, al dus de organisator Christophe de Smet.

als je houdt van de grootsitsallers tijden, zit je goed bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Karel Meesters en Ellen de Munk hebben samen een zonnebril op de markt gebracht. De volledige opbrengst gaat enerzijds naar de concerten van Rien Avoir en anderzijds naar Light for the World, die werkt aan oogzorg en inclusie voor mensen met een visuele beperking in Afrika.

0: Team 333, Taxi Kust, staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè?
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt. Omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met

0: tuinmeubilair, bouwbietje toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Het regionale nieuws.
4: In Adegem, bij Maldegem, gaat het gemeentebestuur een nieuw cultureel centrum bouwen. Een school zal het overdag gebruiken als klaslokalen. Het huidige cultureel centrum is oud en te klein. En ook de school is aan nieuwe lokalen toe. Daarom gaan ze het nieuwe gebouw in de toekomst delen. In Vraassenen, een deelgemeente van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, is een dodelijk ongeval gebeurd. Een kleine schoolbus werd in de flank aangereden door een vrachtwagen. De begeleidster van de bus overleefde de klap niet. Een onoplettendheid van de chauffeur van de schoolbus zou tot het ongeval hebben geleid. De chauffeur testte negatief op alcohol en drugs. In Leuven zijn zaterdagmiddag enkele jonge vossen gered die vastzaten op een plat dak. De vossen waren vanuit een hoger gelegen bos op het dak gesukkeld, maar ze waren nog zo klein dat ze niet over de rand geraakten.
5: Een vijftigtal sportievelingen liepen samen de resterende meters van de tekortmarathon in Kortrijk, die 2 weken geleden doorging. De ludieke loop werd in het leven geroepen omdat sommige lopers tijdens de halve en volledige marathon enkele meters tekort kwamen om de officiële afstanden te bereiken. Een mooie, maar toch wat bescheiden opkomst gezien de heisa die er rond ontstond. Blijkbaar lagen hier toch niet zoveel mensen wakker van, besluit organisator Jill Honoré.
3: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken. www.radioommeland.be.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 103.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Vetorpoorten, aan de brug. Luxestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten. Gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
7: Euroshop. Alle begin is moeilijk. Maar 1000 euro aan geboortevoordelen? Stelt iedereen tevreden.
8: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
9: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar 15 euro? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
10: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
11: Het is nu 4 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. Een derde daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian Cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interimcontract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
10: Radio Ommeland.
13: Ommeland.

welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Steden zoals Kortrijk, Mechelen en Ninove gaat ook Hasselt gratis weerbaarheidstrainingen aanbieden voor vrouwen. Net zoals Ninove werkt Hasselt samen met een VZW die ontstond na de moord op Jelly van Espen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het stadsbestuur van Lokeren heeft een ontwerper aangesteld die het marktplein in de deelgemeente Moerbeke een nieuwe look moet geven. Het plan moet

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roestelaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roestelaren. En ook op auto's-dewulf.be.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
5: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: Het is voortaan lekker fietsen tussen de Pastorieweg en het Warreplein in Sint-Kruis. Aanleiding voor de werken waren de bulten en oneffenheden in het wegdek die het fietscomfort verminderden en de verkeersveiligheid negatief beïnvloedden. Over de volledige lengte van het fietspad werd nu een nieuwe toplaag aangebracht.
7: Aan de kust hebben zo'n 15.000 mensen van zaterdagochtend heel vroeg tot iets na middernacht meegewandeld met de Belgian Coast Walk. Dat is een record aantal. Wandelaars konden kiezen voor verschillende afstanden en genoten van stralend lenteweer. Het was een topeditie, klinkt het bij de organisatie. Recent heeft de politie een man aangetroffen met een schotwonde in zijn dijbeen op de Fernau de Metzkaai langs het kanaal in Anderlecht. Een mogelijke verdachte is voor de feiten opgepakt, zo meldt de politiezone Brussel-Zuid. De aanwezige getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte, waarbij die verdachte werd opgespoord. Deze persoon werd teruggevonden, verstopt onder een voertuig op de Bergense Steenweg, waarna hij werd opgepakt.
8: Een lerares van een provinciale school in Assenede mag van de rechtbank geen hoofddoek dragen op school. Een moslimvrouw kreeg bijna 3 jaar geleden te horen dat personeelsleden van de provincie geen religieuze symbolen mogen dragen, dus ook geen hoofddoek. Daarop stapte de vrouw naar de rechtbank, maar daar kreeg ze dus geen gelijk. Volgens de rechter is er geen sprake van discriminatie, omdat de regels voor alle personeelsleden van de provincie gelden.
7: De wereldberoemde dierenarts Dr. Pol, 83 ondertussen, was op bezoek in Ham. Samen met zijn zoon en vrouw bezocht hij tuincentrum Floralux, waar hij ook zijn eigen dierenvoeding verkoopt. Na een korte toespraak ontving hij zo'n 100 mensen voor een gesprekje. Jan Harm Pol had een reeks van 20 seizoenen die uitgezonden werd op National Geographic. The Incredible Dr. Pol. De realityserie liep ten einde in 2024.
5: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Vandaag hoge wolkensluiers. Tijdens de namiddag wordt het erg warm. Tot zelfs 27 en plaatselijk 31 graden. Vanavond en vannacht liep bewolkt tot helder. In de loop van de nacht drijven er wat wolkenvelden binnen aan de kust en vormt er is lokaal wat nevel of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden.
5: De grootste
11: hit aller tijden. Rock'n'roll is here to stay.
5: Dit is Radio Ommeland.
12: Rock'n'roll dreams come through.
5: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In een woning in de Potterijstraat in Tiene in de provincie Vlaams-Brabant is een 46-jarige man levenloos aangetroffen. Parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart en stelt het vermoedelijk om een gewelddadig overlijden gaat.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Op 21 mei werd een vermiste Belgische wandelaar levend teruggevonden. De 62-jarige man werd 8 dagen eerder opgegeven als vermist door zijn familie. Hij werd aangenomen in het ziekenhuis of opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeert nu in een stabiele toestand. Het weerzien was heel emotioneel, vertelt een Vlaamse vrijwilliger die aanwezig was op de reddingsoperatie.

Als ik om me heen kijk en mijn broers en zusters zie lijden, dan raak ik helemaal in de war. Ik zie moeders en vrouwen huilen om hun kinderen. Ik zie mijn eigen broeders vermoord worden in de oorlog. Het gebeurt allemaal veel te veel. En we moeten daar met z'n allen toch een oplossing voor kunnen vinden. We moeten elkaar weer met wat meer liefde kunnen benaderen. Anders is het einde onvermijdelijk. Het hoeft toch allemaal niet te escaleren zoals het nu doet. Oorlog is geen oplossing voor alle problemen. Laten we dat nu toch eens leren. Alleen liefde kan de haat overwinnen. Haat kun je niet bestrijden met nog meer haat. Laten we daarom eens op zoek gaan naar wat meer liefde voor elkaar. Maar wat zie ik om me heen? Ik zie demonstraties, rellen, spandoeken. Ik zie politieagenten en soldaten die demonstraties uit elkaar slaan. Wat blijft er over van de leuzen die worden geroepen? De vredelievende mensen worden bestraft met geweld. Laat de wapens niet praten, maar laten we met elkaar praten. Pas dan weten we echt wat we aan elkaar hebben. Ach, misschien ben ik wel een idealist. Er zijn genoeg mensen die denken dat wij het bij het verkeerde eind hebben. Dat je met liefde niet alles kunt bereiken. Laat mij dan maar een dromer zijn. Wie zijn zij om over ons te oordelen? Alleen maar omdat we er anders uitzien dan zij, dat we andere idealen nastreven. Laten we elkaar eens leren te begrijpen. Pas dan kunnen we echt in vrede samenleven. Tot die tijd blijf ik in verwarring om me heen kijken. Op zoek naar mensen die me kunnen vertellen waar we in vredesnaam mee bezig zijn. What's Going On, gebracht door Marvin Gaye.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee. Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt. Omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
6: Morfio, goedemiddag.
7: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
6: Ja, we zijn al open hoor.
7: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
6: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
7: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
6: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
7: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
8: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
7: Oké, kom aan, let's go.
9: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
10: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
11: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
12: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
13: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
14: Radio Ommeland.
15: Ommeland.
14: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De brandweer van Roeselare moest uitrukken naar de brouwerij Rodenbach. Een container met karton had er vuur gevat. De brandweer van Roeselare moest naar de Krottegemse feesten. Vlakbij de Krottegemse feesten in de Spanjestraat. Container met papier en karton die zich op het terrein bevond, had vuur gevat.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Ommeland.

Het is al ver na middernacht en ik loop maar wat doelloos door de stad. Vroeger deed ik dat ook vaak, toen het ook nog leuk was. Ik zucht en realiseer me dat dit een van de weinige dingen is die ik ook zonder jou nog wel kan. Ik eindig zoals bijna elke dag weer in de kroeg, waar ik een biertje aan de bar drink. Met elke slok moet ik weer meer aan jou denken. Want vroeger zat ik hier ook zo vaak met jou. Tegenover me zit een man die ik niet ken. Door de nevel van de alcohol stel ik me zo voor dat hij jouw nieuwe vlam is. Ik kan er niet tegen en loop naar hem toe. Als ik hem aanspreek, kijkt hij me boos aan. Wat is er met jou aan de hand? Vraagt hij. Zit er een vijs los bij jou of zo? Zwijgend ga ik weer aan de bar zitten. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Ik had zogenaamd weer behoefte aan mijn vrijheid. En dus heb ik je in de steek gelaten. Ik hield mezelf maar wat voor dat ik toch niet in jouw gelukkig wereldje paste. Dat wereldje mis ik ook niet. Maar jou wel degelijk. Een onvergeeflijke fout, maar ik kan er niets meer aan doen. En ik maar staar naar de telefoon, hopend dat je me belt. Maar dat doe je natuurlijk niet. Ik drink en rook me suf, omdat ik dat nu eenmaal nodig heb. Maar er is niemand die eens tegen me zegt dat ik ermee moet ophouden. Ach, was jij er nog maar om me tegen te houden. Maar je bent er niet, omdat ik dacht dat je niet meer nodig was. Een grotere fout had ik niet kunnen maken, want ik hou nog zo verdomd veel van je. Verdamd, ich lieb dich. Matthias Reim.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden? Stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Dus de huldiging vrijdagavond op de Groenmarkt wilde hij het met niet zoveel woorden zeggen, maar het besluit van Wouter Franke staat vast. De slotmatch tegen KV Mechelen wordt zijn laatste als STVV-coach. Na een historie.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat.

0: afstanden.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Het regionale nieuws.
7: Een jongeman moest zich vrijdag voor de politierechtbank verantwoorden nadat agenten van de politiezone Meetjesland hem hadden opgemerkt met zijn bromfiets klasse A. De verbalisanten vermoedden dat de tiener veel te snel reed en lieten zijn bromfiets op de meetbank plaatsen. Daaruit bleek dat het voertuig maar liefst 99 per uur kon halen. 74 per uur sneller dan toegelaten voor een bromfiets klasse A. Tijdens de meting raakte het voertuig bovendien ook beschadigd. De politierechter veroordeelde de jongen tot een boete van €1.600, waarvan €1.200 met uitstel.
8: De organisatie van Rock Aflichem blikt terug op een succesvolle editie met 12.500 bezoekers verspreid over 2 festivaldagen. Dit is nog een echt festival van het volk. We proberen onze prijzen democratisch te houden en toch enkele grote namen te programmeren zoals Bart Peters of Average Rob, vertelt organisator Christophe de Smet.
9: De politiezone Grensleien heeft in Wevelgem 3 verdachten opgepakt die gelinkt worden aan meerdere inbraken in de regio. Het gaat om een 18-jarige vrouw en 2 tieners van 15 en 16 jaar. Ze werden aangehouden na een melding van verdacht gedrag. 31,9% van de ULB-studenten geeft aan minstens 1 keer slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld sinds ze aan de Franstalige Universiteit in Brussel studeren. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die de ULB eind 2024 afnam onder ongeveer 2000 van haar studenten.
8: In Landen is de regenboogvlag die aan het stadhuis hing in stukken gescheurd. De vlag wordt elk jaar uitgehangen tijdens het weekend van de Pride in Brussel en tijdens de Week van de Diversiteit. Het is nog niet duidelijk wie de dader is.
6: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vandaag hoge wolkensluiers. Tijdens de namiddag wordt het erg warm. Tot zelfs 27 en plaatselijk 31 graden. Vanavond en vannacht liep bewolkt tot helder. In de loop van de nacht drijven er wat wolkenvelden binnen aan de kust en vormt er lokaal wat nevel of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden.
12: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

de klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DHB Plus en FM. Janine Bisschops, bekend als Jenny uit Thuis en als mama van Kurt Rogeers in Familie, onderging rond de jaarwisseling een operatie aan de knie. Ze vertoefde 6 weken in het ziekenhuis en revalideerde vervolgens thuis. Een operatie aan de knie mag je niet onderschatten, aldus de gevierde actrice. Sinds mijn thuiskomst uit de kliniek ben ik de deur niet meer uitgegaan. Opgesloten in mijn eigen huis, vrienden konden haar toch overtuigen om opnieuw een stapje in de wereld te gaan zetten.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vanaf volgende week wordt het fiets- en voetpad tussen het kruispunt Nekkerspoel en de aansluiting met Douaneplein in Mechelen 11 dagen lang afgesloten. Ook langs de N15 aan de kant van de Nekkerhal zal u niet kunnen fietsen. Een fiets- en voetpad wordt afgesloten voor de plaatsing van de Borgtenbrug.
0: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen, met tuinmeubilair, barbecue-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuur. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè?
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee. Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt. Omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks.

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian Cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interimcontract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bij een controle van de Gentse begroting in april werden geen nieuwe besparingen aangekondigd, terwijl het stadsbestuur wel al buffers moet aanspreken. N-VA en PvdA in Gent hebben vragen bij die werkwijze. In april zal het stadsbestuur 4 dagen samen over de meerjarenbegroting. 4 maanden na de goedkeuring ervan moest die al een budgetcontrole ondergaan. Dat gebeurt 2 keer per jaar om te zien of alles nog op schema zit.
0: Radio

De grond zit al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Het Internationale Energieagentschap waarschuwt dat de commerciële olievoorraden snel uitgeput raken en dat met de moeten grote vakantieuitocht op het noordelijke halfrond nog beginnen. De kans dat de benzineprijs nog verder gaat stijgen is bijzonder groot, waarbij een vakantierit naar zonnige zuiden zal dreigen peperduur te worden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Na Leuven bracht CD&V-voorzitter Sammy Medis een social run naar Tienen. Samen met Vlaams Parlement zit en Tiens gemeenteraadslid Katrien Partika van Team Tienen gaf hij aan het Sint-Jorisplein het startschot voor een looptocht van 5 kilometer door de stad.
0: Welkom.
2: This is Joe Cocker.
3: Hi, I'm Gloria Stefan.
4: Hi, this is Peter Cetera.
5: Hi, this is Pat Benatar.
6: Hey, this is Meatloaf.
7: Hi, this is Kim Wilde.
0: De Golden Hits Erleer. Dit is Radio.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè?
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
6: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info...

0: 3939 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
2: Club Morfeo, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo? Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
4: Oké, kom aan, let's go.
3: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Het regionale nieuws.
5: De politie van Gent zoekt 3 nieuwe getuigen van de vechtpartij in Gent, waarbij Jaro uit Oudenburg levensgevaarlijk gewond raakte. Het incident vond plaats in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 april rond 3:50. De 3 zouden volgens de politie mogelijk belangrijke informatie hebben over de feiten. Zo blijkt uit het nieuwe opsporingsbericht. De Wintertuin is de grootste serre van de Koninklijke Serres, maar bleef dit jaar gesloten wegens renovatiewerken. Toch waren alle tickets in een mum van tijd uitverkocht. Tussen vrijdag 17 april en zondag 10 mei bezochten 136.000 mensen de serres.
6: De 150 jaar oude eik, die ruim een jaar geleden in Braschaat verplaatst werd, heeft op dit moment amper bladeren. Het is nu afwachten of de boom volledig zal afsterven of toch nog overleeft. Bomen hebben heel veel veerkracht, maar momenteel ziet het er niet zo goed uit. In Aarschot is het jubileum gevierd van het nummer Zaterdag is Krapulekesdag, dat 30 jaar geleden een grote hit was in Vlaanderen. Het rapnummer in het Aarschotse dialect betekende de grote doorbraak voor de groep Kia, Krapul in Akse. De groep maakte zaterdagavond een comeback en bracht verschillende nieuwe versies van de legendarische meezingen.
0: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt of helder. In de loop van de nacht drijven er wat meer wolkenvelden binnen. Minima tussen 8 en 17 graden. Morgen kan er hier en daar wat nevel of een mistbank voorkomen die echter snel oplossen. Het wordt zonnig met enkele hoge wolkensluiers. In de loop van de namiddag kunnen er zich wat stapelwolkjes tevoorschijn komen. Vooral dan in het oostelijke deel van het land. Maximaal tussen 25 en 26 graden en zelfs 30 graden.

te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Terwijl ons land zijn eerste zomerdagen beleeft, maken grote delen van Europa zich op voor extreme hitte. Met pieken tot 38 graden in Spanje, mogelijk 33 graden in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijk blijft het in Turkije en Griekenland opvallend frisser. De weerdiensten zien één duidelijke verklaring voor de contrasten. De hittekoepel. Dat is een systeem dat de warmte vasthoudt en zichzelf versterkt, zegt weerman Frank de Bozer.

Elke avond is het weer hetzelfde. De mannen komen één voor één binnenlopen, zoals ze dat zo vaak doen. Het zijn meestal vaste klanten die binnenkomen schuifelen. Alles gaat heel discreet. Ze kijkt niet naar hun gezichten en vraagt niet hoe ze heten. Eigenlijk wil ze helemaal niets van die mannen weten. Ze ziet ze gewoon als een klant. En daar blijft het bij. Het enige waar ze aan denkt is aan hun geld. Ondertussen kijkt ze dwars door die kerels heen. Waarom ze dit werk doet? Gewoon om geld te verdienen. Ze wil eindelijk ook wel eens in een mooi huis wonen. Sterker nog, ze heeft al een plaats uitgezocht, een mooi plekje aan de zee. Misschien wel met een man en een paar kinderen. Een echt gezin, dat lijkt haar namelijk wel wat. En daarom ontvangt ze elke avond weer die gezichtsloze mannen, van wie ze nooit zal weten wie of wat ze nu precies zijn. Elke avond is het weer hetzelfde. De mannen komen één voor één binnenlopen, zoals ze dat zo vaak doen. Het zijn meestal vaste klanten die binnenkomen schuifelen. Alles gaat heel discreet. Ze kijkt niet naar hun gezichten. Ze vraagt niet hoe ze heten. Eigenlijk wil ze helemaal niets van die mannen weten. Ze ziet ze gewoon als klant en daar blijft het bij. Het enige waar ze aan denkt is aan hun geld. Ondertussen kijkt ze dwars door die kerels heen. Waarom ze dit werk doet? Gewoon om geld te verdienen. Ze wil eigenlijk ook wel eens een mooi huis hebben. Sterker nog, ze heeft al een plaats uitgezocht. Waarom ze dit werk doet? Gewoon om geld te verdienen. Ze wil eindelijk ook wel eens in een mooi huis wonen. Sterker nog, ze heeft al een plaats uitgezocht, een mooi plekje aan de zee. Misschien wel met een man en een paar kinderen. Een echt gezin, dat lijkt haar namelijk wel wat. En daarom ontvangt ze elke avond weer die gezichtsloze mannen, van wie ze nooit zal weten wie of wat ze nu precies zijn. Maar ze doet alles wat ze willen. Ze danst speciaal voor hen alleen als iemand nog wat geld over heeft. Danst ze gewoon nog een keer. Het maakt haar niet uit of welke muziek, zolang ze maar betalen. Met marken of dollars of een creditcard. Dat mag iedereen zelf weten. Als een klant weggaat, doet ze zelf zijn stropdas nog even goed. En als hij echt veel betaald heeft, danst ze nog één keer voor hem. Alleen. Maar ze doet alles wat ze willen. Ze danst speciaal voor hen alleen. En als iemand nog wat geld over heeft, danst ze gewoon nog een keer. Het maakt haar niets uit op welke muziek. Zolang ze maar betalen. Met marken of dollars. Of een creditcard. Dat mag iedereen zelf weten. Als een klant weggaat, doet ze zelf zijn stropdas nog even goed. En als hij veel betaald heeft, danst ze nog één keer voor hem. Alleen. Private Dancer. Tina Turner.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op auto's-dewulf.be.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 0477 95 76 12.
5: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 7 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Sinds 2015 is Trehombre een vaste waarde op de havenfeesten in Blankenbergen. Het indrukwekkende zeilschip brengt jaarlijks ook een lading fairtrade producten mee. Een delegatie van het stadsbestuur bracht een bezoekje aan het schip en proefde de rum die er vrij vlot verkoopt.
0: Welkom.
2: I'm Fonda
3: LeBond from
2: Duran Duran.
4: Hi, this is Cher.
5: Hi, this is Nick Kershaw.
6: Hi, this is Donna Summer.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
0: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Club Brugge is na een zenuwslopende 2-2 tegen KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen van België. Onze titel is een zegen voor het voetbal, zegt de coach Ivan Leko. Er waren heel wat feestjes. Daags na de titelmatch zat Hans van Aken nog steeds op een roze wolk. In Knokke gaf de aanvoerder van Club Brugge een interview, waarbij hij zegt dat hij natuurlijk ook helemaal ging uitleven. Woorden doen me heel veel. Bart Verhagen noemde hem tijdens een interview de beste speler ooit van Club Brugge. Aldus Van Aken. Alles wat we samen hebben opgebouwd in die 9 jaar dat we samenwerken, kwam er gisteren eventjes uit bij hem.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: Bring the action.
2: 104.9 FM.

0: info@radioommeland.be.
1: Massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 0660.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: E-factuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De supportersgroep Tigo de Peuter pakte voor het tweede jaar op rij uit met een wielerwedstrijd Melaze in Lichtaart-Kasterlee. Er werd een parcours aan de Hoebenschot. Daar namen honderden minime en aspiranten het tegen elkaar op.
0: Radio Ommeland.

Ik wil er eigenlijk liever niet over praten. Over alles wat we tot nu toe hebben meegemaakt met z'n tweeën. Dat is allemaal achter de rug. Hoewel het nog steeds pijn doet. We hebben het spel samen gespeeld. Ik heb hoog ingezet, maar uiteindelijk stonden mijn kaarten er net wat slechter voor dan die van jou. De enige kaart die ik nu nog in handen heb, is die van de joker. Maar zo gaat dat nu eenmaal in het spel. Dan moet ik denken aan de tijd dat ik nog wel op winst stond. Dat was de tijd dat het allemaal nog goed ging tussen ons tweeën. Dat alles zo goed en veilig leek. Sterker nog, ik bouwde een huis met jouw vertrouwen als fundament. Maar ja, dat was in de tijd dat ik het spel nog keurig via de spelregels speelde. Wist ik veel dat het ook anders kon. Maar ik hoop dat je gelukkig bent met die ander. Diep van binnen mis ik je wel een beetje. Maar wat kan ik er nog meer van zeggen? We hebben het spel gespeeld. Ik heb verloren en ik moet me nu eenmaal neerleggen bij de einduitslag. Maar ja, dan gaat het toch weer knagen over hoe die eindstand is bereikt. Het lijkt wel of de goden het op een akkoordje hebben gegooid en me hebben laten verliezen. En je weet hoe het gaat. Als je wint heb je vrienden, maar als je verliest sta je moederziel alleen. Maar ik leg me er maar bij neer. Ik die altijd zo keurig ben geweest. Want je gaat niet in tegen de mening van de scheidsrechter. Gewoon keurig meelopen met de rest. Dan kan je niks gebeuren. Dat was altijd mijn levenshouding en die breekt me nu op. Dus laten we het hier maar niet meer over hebben als je dat niet wil. Ik begrijp wel waarom je nu weer tegenover me staat. Je wil even dag zeggen, een handje schudden. Ik voel me schuldig voor die ongemakkelijke momenten. Maar dat is weer typisch ik. De angst en onzekerheid moet weer van mijn kant komen. Hier sta ik tegenover je. Gespannen, zonder een greintje zelfzekerheid. Maar ik geef me gewonnen. Jij bent de winnaar. En jij verdient alles. Ik ben maar de verliezer die via de achterdeur het podium verlaat. The winner takes it all. ABBA.

0: gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open. En met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info @jellede_klerk_bvba.be. Jelle de Klerk heeft

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: prijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Van

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Morfio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
3: Oh, oké, neem mijn auto-sleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
4: Ladies and gentlemen,

Zolang ik me kan herinneren, regent het al. De druppels vallen gestaag uit een donkere hemel en maken grote plassen op de grond. De wolken zien er grimmig en mysterieus uit als ze hun zware lading laten vallen. Alsof ze de hele wereld alleen maar in verwarring willen brengen met hun hemelwater. En wij, de mensen op aarde, zijn altijd maar op zoek naar de zon. Zelfs het kleinste zonnestraaltje is voor ons belangrijker dan een regenbui. Daarom vraag ik mij ook af wie de regen ooit kan stoppen. Zo was ik ooit in Virginia, waar ik naartoe was getrokken om de lute van het bestaan op te zoeken. Schuilen voor een regenbui als het ware. Ik ontmoette daar lotgenoten die hetzelfde deden als ik. Ook zij konden niet meer tegen de donderwolken van het dagelijkse leven. En met al die lotgenoten dachten we na over de wereld na de zondvloed. Zou het ooit weer beter worden? Maar dat werd het niet. Van bovenaf werden ons mooie plannen voorgeschoteld. Binnen 5 jaar zou de wereld een betere plek zijn, waar iedereen gelukkig, gezond en rijk zou zijn. Maar daar is niet van terechtgekomen. De meeste mensen zijn van de regen in de drup terechtgekomen. De donkere wolken boven de wereld zijn nog altijd niet verdwenen. En wij kunnen alleen maar wachten op de volgende stortbui, die de aarde weer blank zal zetten. Ach, ik heb de mensen horen praten en de zangers horen zingen over een nieuwe wereld vol vrede. Ik heb ook meegedaan toen we ze toejuichten. Ik heb ook meegedaan toen de mensen bij elkaar kwamen om zich aan elkaar en aan de boodschap te warmen. Maar wat we ook bij elkaar vonden, één ding vonden we niet. Bescherming tegen de altijd maar stromende regen. Daar was geen vredesboodschap tegen opgewassen. En dus blijf ik me afvragen, wanneer komt er nu eens een tijd waarin we niet meer bang hoeven te zijn voor al dat water dat uit de hemel komt vallen? Wanneer krijgt de wereld de kans om bij te komen? Wie is er uiteindelijk in staat de regen te stoppen? Who'll stop the rain? Creedence Clearwater Revival.

0: 73 113 333. Taxikust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen, met tuinmeubilair, barbecue-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort!

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks,

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Lo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Lo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Lo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Als u op de Heijerweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heijerweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

Radio Ommeland. Jouw Classic Station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue.

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11 uur 30 tot 24 uur. En zondag van 11 uur 30 tot 22 uur.
1: Handy Home van Malen. Tik

0: te werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, barbecue-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Morfio, goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
3: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
4: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
5: Oh, oké, neem mijn notasleutels en we zijn weg.
4: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaan. Laatsters verwacht je in Club Morfeo.
6: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

0: massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76.

0: Zandvoort, Oostende.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden, kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 12 uur.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Taxi bestellen. Taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Welkom.
5: Hi there, this is Joe Cocker.
6: Hi, I'm Gloria Stefan.
7: Hi, this is Peter Cetera.
8: Hi, this is Pat Benatar.
9: Hey, this is Meatloaf.
10: Hi, this is Kim Wilde.
0: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te

opstaande. Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 1 uur.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 073 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, bouwmetje-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmateriaal. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
2: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info @jellede_klerk_bvba.be. Jelle de Klerk heeft een

0: Rood te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124 050 96 06 60.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Morfeo, goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
3: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
4: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
5: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
4: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaan. Laatsters verwacht je in Club Morfeo.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue en Cold Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Een gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 2:00. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.